Een goedemorgen. De E40 ter hoogte van Aalst is opnieuw open richting Brussel. Gistermiddag ging die rond 4 uur dicht nadat een vrachtwagen er zijn lading slachtafval had verloren. Het wegdek moest volledig gereinigd worden. Het incident veroorzaakte een file van meer dan 10 kilometer en vertragingen tot wel 2 uur. Rond 1 uur vannacht ging de snelweg weer open. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. En in het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Krevel.
2: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swissense.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doet met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Bommetje of rustige duik.
2: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
1: Meer info. dm-zwembaden.be.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
7: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
8: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
7: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
9: Wil je jouw merk hier horen? Dat kan. Ga naar topradio.be/adverteren en boost je brand.

zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top!

0: Dit is Top.
1: Ochtendstond geeft niet alleen goud in de mond, ook een nieuwe top headlines. 7 uur, Lore Brijsink.
2: Goedemorgen. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van ImmoWeb in HLN. Zij hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kok uit.
3: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is, minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een veel hoger prijskaartje aan vast.
2: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. Vlaams minister van Welzijn Gené verzet zich tegen hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Dat laat haar kabinet weten. Aanleiding is de oproep van de sector gisteren om zo investeringen te kunnen doorrekenen aan hun bewoners. Denk maar aan airco of zo. Maar Gené wijst dat plan af. Ze wil wel onderzoeken hoe ze de gebouwen beter kan beschermen tegen hitte. Mogelijk via subsidies of zo. Gemiddeld betaal je nu zo'n 74 euro per dag in een woonzorgcentrum. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Er raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. In het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
4: FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
2: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
0: Dit is Top! Brian Loufrimo.
5: De werkweek die is intussen al ruim over de helft. Dat verdient een feestje. Krijg je zometeen met Bibi Rexha en New Religion.
0: Top!

0: is woensdag 30 juli. Een hele goede morgen. Het is vandaag het ideale moment om uw beste vriend even heel dicht tegen uw gelee te trekken, mocht je elkaar tegenkomen vandaag. En anders stuur je hem even een berichtje, want vandaag vieren we de vriendschap. Ja, wist je niet toen je vanmorgen je ogen opendeed? Maar het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Ik zou zeggen, doe er vooral je ding mee.
1: De Zomerwekker.
0: First things first, even samen ontwaken, samen lekker wakker worden. En ja, dat is ook voor mij het geval. Ik heb er een stevige avond op zitten. Dat is het minste wat je kan zeggen. Ik ben gisteravond nog even naar zee geweest. Met al die warmte en even lekker afkoelen en zo. Dus dat waren mijn plannen gisteren. En ik lag vannacht rond een uur of één in bed. En rond een uur of vijf vanmorgen ging de wekker weer. Reken vooral even lekker zelf uit hoeveel ik geslapen heb. Niet zoveel. Ik hoop jij wel. Misschien ben je al uren wakker omdat je knijtenhard aan het werk bent. Misschien hoor je dit nu via de wekkerradio en raak je er zelf maar niet uit. De opties zijn werkelijk legio. Eén ding is zeker, ik hoor heel graag van jou in de Top Radio BE-app. Gewoon met een simpele goeiemorgen. Dat is al een goed begin, maar... Ja, ik hoor ook heel graag welke track jij hoort. Dan hoor je misschien wel zo meteen na Alesso.

0: Het is al zover. 7:15. De eerste fout van de dag is daar al.
1: De ochtend van Top.
0: En wees maar zeker dat quasi iedereen die aan het luisteren is het ook gewoon gehoord heeft. Mijn eerste woorden vandaag waren dit.
2: Het is woensdag 30 juli.
0: Ja, ik moet je niet vertellen. Het is donderdag 30 juli natuurlijk. Ik zei al dat ik heel weinig geslapen heb. Bedankt om mij daar even op te wijzen via de Top Radio BE-app. Gelukkig zijn er nog heel wat andere mensen in de Top Radio BE-app. Ja.
1: De Zomerwekker.
0: Zo ook Robin uit Gent. Robin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, mag ik zeggen? Zeker. Ik durf dat te nuanceren, want ik moet toegeven dat ik al 3 minuten, 3 zeer lange minuten, bijzonder jaloers ben op jou.
3: Dat snap ik, dat snap ik zeker.
0: Vertel eens, wat ga je doen?
3: Ik ben een half uur geleden vertrokken vanuit Gent naar Amsterdam en Schiphol voor een vlucht naar Rio de Janeiro.
0: Nonde. En hoe lang ben je weg?
3: Ik ben een klein 2 weken weg en ik doe een rondtrip van Rio naar Sao Paulo.
0: Okay.
3: En met wat duiken erbij aan de kust.
0: Oh, leuk. Waarvan ik een klein beetje geschrokken ben, Robin, moet ik toegeven, is dat je zegt dat je dat alleen gaat doen.
3: Ja, inderdaad. Ik ga normaal altijd op reis met mijn broer of mijn vrienden. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik ben 29 nu, dus het is leuk om eens een keer een solotrip te doen. En dat stond al lang op mijn bucketlist.
0: Maar dan meteen naar Brazilië voor een solotrip. Ik dacht, die mens, als hem zo de eerste solotrip gaat doen, ja, Italië of zo, of Turkije, à la minute, maar direct aan de andere kant van de wereld. Ik vind dat best boeiend.
3: Ja, ik vind het principe van you only live once, dus vandaag eens gek doen, hoort erbij.
0: Voilà, zeg. Ga je dat ook terug horen in uw request in deze zomerwekker, of valt dat al bij al wel mee? Vertel.
3: Dat valt wel mee. Ik denk dat mijn request een absolute hit is van Netka. Dus ik zou graag Rio aanvragen.
0: Ah ja, omdat je er natuurlijk naartoe gaat. Ja, ik snap het. Daar moest je niet zo heel lang over nadenken.
3: Nee, absoluut niet.
0: Snap ik. Je hebt geluk. Ik ben ook een bijzonder grote fan van Netsky. En dit is top, dus dan gaan we dat gewoon doen. Zo simpel is het. Robin, heel veel plezier. Dankjewel. Om hoe laat vertrekt het vliegtuig straks?
3: Om half één. Perfect op tijd.
0: Alright. Veel plezier daar. Veilige vlucht. En graag tot snel, Robin. Bye-bye.
3: Salutjes, tot snel.
0: Bye. Yo.

0: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Is ook zo, want vandaag in het lang en in het breed in de krant.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Een gloednieuwe trend, al is ze allesbehalve positief. Ja, de airco-oplichters. Het is een ding, door de hitte willen heel wat mensen natuurlijk zeer snel een airco kopen. En daar willen oplichters maar al te graag gebruik van maken. Het is zo dat de economische inspectie zag dat het aantal meldingen van airco-fraude, nooit gedacht dat dat een ding zou zijn, airco-fraude, in één maand stijgen van 45 naar 162. Ja, mensen betalen soms honderden euro's voor een draagbare airco die eigenlijk nooit geleverd wordt. Of krijgen een toestel dat helemaal niet koelt. En dat is natuurlijk best lullig als je een airco koopt. Eentje dat niet koelt, toch? Zo vertelt een man in de krant dat zijn airco warme lucht blaast in plaats van koude. Anderen wachten al weken op hun bestelling zonder dat ze nog iets van de verkoper horen. En volgens de foto-economie zijn die webshops er eigenlijk... Ja, die zien er allemaal heel professioneel uit, waardoor zelfs mensen die normaal voorzichtig zijn, er toch intrappen. En daarom raden ze er echt op aan om altijd interviews of altijd reviews te lezen, liever. De verkoper te controleren, prijzen te vergelijken en nooit vooraf het volledige bedrag te betalen. Maar dat is natuurlijk moeilijk. Ja, als ik naar een webshop ga of zo, dan vragen ze dat ook vaak voor levering. Dus dat is niet altijd even gemakkelijk. En de echte bedrijven, die staan natuurlijk echt onder druk. Airco-bedrijven, die vraag is enorm hoog. Dus de wachttijden die lopen op tot eind september al. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er meer mensen sneller ingaan op van die aanbiedingen die achteraf te mooi blijken om waar te zijn. Dus onthoud, als het te mooi is om waar te zijn...
1: Dit is top.
0: Is het dat vaak ook, behalve als je Bruno Mars heet. Het zal wel zijn...

0: zometeen neem ik je even mee naar mijn kindertijd. En je zou kunnen zeggen dat ik daar nog altijd een klein beetje in zit. Zeker, maar toch, straks neem ik je mee naar mijn kindertijd en vooral mijn kindertijd aan onze Belgische kust. Jazeker. Eerst op verkeer met één plek waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Brussel. Tussen Tomijn Levendalen en Strombeek-Bever verlies je daar 10 minuten op dit moment. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Dit is Top.

0: heb het je gezegd, hè.
1: Ik neem je heel graag even mee naar mijn kindertijd. Ook al zit ik daar met mijn 26 jonge levensjaren misschien nog een beetje in, ja. Maar dus mijn kindertijd aan de Belgische kust. Het is tijd voor een kleine confession op deze donderdagochtend, 7:05. Kan al een keer. Ik was echt zo'n rotjong dat met zijn go-car richting andere vakantiegangers reed. Maar echt zo vol gaas richting die andere mensen. En dan zo op het laatste moment gaf ik dan een ruk aan mijn stuur. En dan zag je altijd mensen wegspringen of een beetje verschieten. En ik vond dat eigenlijk wel grappig. Of een echte etterbak dus, ja.
2: De ochtend van Top.
1: En nu komt het waarom ik het vertel. Ik was gisteren nog in Blankenbergen, dat zei ik daarnet al. En het viel me eigenlijk op dat je daar opvallend weinig go-karts ziet rondrijden tegenwoordig. Ik dacht, oh nee, de nieuwe generatie etterbakken zit klaar. Maar niks is minder waar. En daar blijkt ook nog eens een reden voor te zijn. Want vandaag in de krant, de laatste go-kartverhuurder van Blankenbergen wil ermee stoppen. Maar vindt voorlopig nog geen overnemer. En als niemand de zaak overneemt, dan verdwijnen de go-karts er zelfs helemaal. En dat is niet alleen een probleem in Blankenbergen. Nee, overal aan de kust wordt het steeds moeilijker om van die nieuwe go-karts uitbaters te vinden. De job is blijkbaar fysiek zwaar, met lange dagen, veel onderhoud, die go-karts binnen en buiten trekken en elke dag tot honderden van die go-karts verwerken. Dus dat is best veel. En daar komt ook nog eens bij dat die go-karts steeds meer concurrentie krijgen van onder meer fatbikes en elektrische steps en weet ik veel wat allemaal, dat vakantiegangers sowieso al meenemen naar de kusten. Dus de traditie die leeft nog wel een beetje, maar het aantal verhuurders is de voorbije jaren dus flink gedaald. En daarom is het dus best onzeker hoe lang die typische kustklassieker dus nog zal blijven bestaan.
2: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
1: Ja, dat is sowieso een jammere zaak, dat weet iedereen, maar ik vroeg mij af, was jij ook zo'n etterbak? Ja. Geef maar toe. Kom, je moet je niet schamen. Even de Topradio BE'er erbij nemen en zeggen, ah wel ja, ik deed dat ook. Ja, ik wil het weten. Zat jij vroeger op zo'n go-car? Zat jij dan aan het stuur? Was jij de bijrijder? Trok je dan zo... Nog zoiets. Als je zo met een vriendengroep op zo'n go-kart zit en je hebt de rem in je wanden, zo ineens uit het niets, die rem opentrekken. Ja, zie, dat zijn allemaal dingen die kunnen met zo'n go-car. Leuk. Ik krijg er zin in. Laat even weten hoe het bij jou is.

0: Ik weet niet goed hoe ik het berichtje van Rosa uit As in de Topradio BE heb moeten interpreteren. Ja, ik zei daarnet een confession. Ik gaf het toe dat ik als kind aan de kust een echte etterbak was op een go-car en zo. Rij ik met die go-car naar andere mensen en op het laatste moment trok ik dan aan mijn stuur. En in het nieuws vandaag, die go-cars verhuurders, ja, dat wordt alsmaar moeilijker. Er zijn alsmaar minder mensen te vinden. Keiveel mensen stoppen ermee. En hoe zit dat bij jou? Doe jij dat ook nog, zo'n go-car huren, ja of nee? Dat is het verhaal. En Rosa stuurde een bericht. Ja, ja, maar ik kan mij dat voorstellen, ze Brian. Dat je zo een klein etterbaksje waard. Dankjewel, Rosa. Heel vriendelijk. Laat even weten hoe het bij jou zit. Go-car of not a go-car, laat maar komen in de Topradio BE-app.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Nieuwbouw of renovatie?
6: Terras of poolhouse?
5: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
6: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
8: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
9: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
8: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top.

0: De horrorverhalen die komen hier al binnen in de Top Radio BE-app. We hebben het over go-karts huren aan de kust en dat dat alsmaar een zeldzamer verhaal wordt.
1: De ochtend van Top.
0: Om de simpele reden dat er alsmaar minder van die verhuurders zijn. Ja, veel mensen stoppen en vinden geen overnemers. En dus ja, die go-kart verhuurzaakjes er natuurlijk allemaal een beetje uit. Jonathan die stuurt een bericht in de Top Radio BE-app. Ik heb ooit op een soort schans voor te skaten willen rijden, waardoor ik met de volledige go-kart gekanteld ben. En ik denk zelfs dat ik op mijn dak lag, want het was zo'n go-kart voor één persoon met een kooi erop. Maar Jonathan vent, wat maakte jij allemaal mee? En dan was er ook nog Arne in de Top Radio BE-app, heeft een audioberichtje ingesproken. Even luisteren.
2: Ik weet al nog, vroeger gingen wij altijd met de hele familie, zo 2 van 4 of zo, echt zo'n grote go-kart van 6 man. En dan gingen we zo'n grote toeren rijden doorheen Blankenberg en omstreken. En dan zo, we hebben ene keer zo de hele kustlijn afgegokart. Dat was altijd wel tof. Maar ja, nu doet het niet meer zoveel. Ik zou eigenlijk graag nog wel iets willen gaan doen als ik weet dat die weggaan.
0: Ja, zeker doen, Arne, voor het te laat is. Een go-kart huren aan de kust, altijd grappig. Ondertussen The Magician bij Top en Sunlight. Goedemorgen. And if

Gisteren kwam het onverwachte nieuws dat hij is overleden op 50-jarige leeftijd. Kavinsky, je hoorde hem met een van zijn grootste tracks bij Top, samen met Angèle, Nightcall. Els uit Nienhoven stuurt een berichtje. Ja, misschien is het nog een idee voor het Ik Verveel Mij alarm, zo'n ritje op de go-kart. We hadden het daarnet over, aan de kust zijn die go-kartverhuurders alsmaar zeldzamer aan het worden. En ik vroeg er je mening over. Ja, Els, ik vind het een goed idee, maar helaas vandaag geen go-karts op ons Ik Verveel Mij rad. Wel weer duo-tickets voor de Grotten van Han, Slipway, de Belgian Beer World Experience en Bellewaerde. Eén van die duo-tickets kan van jou zijn. Als je het Ik Verveel Mij alarm kunt spotten, stuur

0: Sven uit Dendermonde. Jij bent een beetje te vroeg. Ja, het Ik verveel mij alarm is nog niet afgegaan. Ik verveel mij insturen heeft nog geen zin. Daarvoor moet je echt wachten op het alarm. Komt er zo meteen aan. En ja, dat is zeker een belofte.
1: Dit is Stop!
0: Eerst krijg je de topheadlines van Lore Brijsink. Want het is exact 8 uur.
2: Goedemorgen. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
2: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van Imoweb in HLN. Ze hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is. Minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
2: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat melden de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden zijn er branden uitgebroken. Zo'n 2000 toeristen moeten daarom ook preventief evacueren. Onder hen ook verschillende Vlamingen. In Frankrijk blijft de grote natuurbrand in Gironde dan weer onder controle. Op 6 plaatsen zijn er wel nog branden gemeld. 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In Oekraïne zijn minstens 8 mensen gestorven bij Russische raketaanvallen op onder meer Kiev en Lviv. Het gaat onder meer om 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Nog eens 15 anderen raakten gewond. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Gisteren waarschuwde Oekraïns president Zelensky al voor een grote Russische aanval vannacht. Ook in Polen ging het luchtalarm af en er werd ook een grote explosie gemeld. Daarbij zijn een grote krater en verschillende brokstukken teruggevonden in een veld. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
5: FIFA Football Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
2: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
1: Dit is Stop! Brian Loefrimo.
0: Ah, dit weekend temperaturen tot 30 graden. Een duo ticket voor een leuke daguitstap zou dat weekend toch nog een klein beetje beter kunnen maken. Hè? Wie weet win je zometeen.

0: Sven in de Top Radio BE-app zegt Brian, het spijt mij zeer, maar dat ik verveel mijn alarm. Hoe klinkt dat nu eigenlijk? Wel, het is daarnet knijthard beginnen loeien. En ik denk dat je het gehoord hebt, Sven, want je hebt Ik Verveel Mij ingestuurd via diezelfde Top Radio BE-app. Maar goed, nog één keer voor de sport. Ja. Dat is het Ik Verveel Mij alarm. Dus als je nog wilt bij op kans maken, dan stuur je gewoon Ik Verveel Mij nu in de Top Radio BE-app.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Jonas Blue en GP Cooper. Perfect Strangers bij Top. En ik hoor me nu toch een verhaal, maar...
1: Het...
2: Ik verveel me.
1: Alarm!
0: Christophe uit Bornem, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian.
0: Ja, elke keer als ik iemand aan de lijn krijg voor het Ik Verveel Mij alarm, dan vraag ik even voor de show, voor ik je op de radio laat, of je je ook effectief aan het vervelen bent, of je nog toffe dingen van plan bent en zo. En ik moet zeggen, toen ik jouw plannen hoorde, Christophe, viel mijn mond open van verbazing. Vertel, wat ben je aan het doen en wat ben je van plan?
3: Ik ben voor een moment, ik heb je net aan het ombouwen aan een camper van. Om dan binnen een 2-3 weken te vertrekken richting Zweden eerst. Uh-huh. En daarna naar Portugal.
0: Ja, maar je zou denken... Oh, tof, die mens gaat op vakantie. Maar dat is niet helemaal, hè?
3: Nee. Hij staat te koop en wij zijn gewoon weg.
0: Ma! En nu vraag ik me... Is dat zo gewoon op een blauwe maandag dat je bent opgestaan en gedacht... Ah wel, hier, voilà, nu kunnen ze hier allemaal mijn voeten kussen. Ik ben weg. Of hoe moet ik het zien?
3: Nee, dat waren een paar meer maandagen.
0: Ja, mooi. Maar waarom ben je dan verliefd op het land? Of wil je naar de zon? Of wat is de reden? Als ik dat mag vragen,
3: ja,
0: natuurlijk.
3: Het land, de mentaliteit, de mensen daar, alles is veel aangenamer dan hier.
0: Kijk, ik ga dat niet persoonlijk pakken, Christophe.
3: Nee. Maar Top Radio ga ik blijven luisteren.
0: Ah. Kijk, dat is het enige wat ik wou horen. Fantastisch. Super, ik ga jou... Dus eigenlijk zijn het jouw laatste 2-3 weken in België dan?
3: Ja.
0: Kijk, dan ga ik mijn best doen om die laatste 2-3 weken in België toch een beetje leuker te maken. Ga ik doen met een plezant duo-ticket dat jou een plezante daguitstap oplevert. Vandaag op het Ik Verveel Mij Dat. Tickets voor de Grotten van Han voor Slipway. Dat is een slipcursus. Misschien wel handig met die camper van jou. De Belgian Beer World Experience of Bellewaerde. Wat mag het wezen?
3: Liefst de Grotten van Han, denk ik.
0: Liefst de Grotten van Han. Ja, die zou je misschien wel eens kunnen missen als je dan voor eeuwig en 3 dagen richting Portugal vertrekt. Die hebben ze daar niet. Dat is zo.
3: Nee.
0: Oké, kijk, ik ga voor jou eens aan het rad draaien. Mag dat een harde of een zachte draai zijn, Christophe?
3: Doe maar een zachte.
0: Een zachte. Ik ga dat proberen. Ik ben daar niet goed in, maar ik ga dat proberen. 3, 2, 1. Daar gaan we. Ziet het? Ja. Ik ben daar niet goed in, sorry. Nu hoop ik dat geen ongeluk brengt. Christophe?
3: Ja?
0: Ik stuur je helaas niet naar de Grotten van Han, wel naar de Belgian Beer World Experience.
3: Oeps.
0: Kijk, maar ook leuk, denk ik dan. Want dan kan je zo voor de allerlaatste keer die Belgische biercultuur nog eens tot u nemen.
3: Ik gebruik 0 alcohol.
0: Oh nee! Oh, nee. Ah, dat is lullig. Dat is echt ronduit lullig. Kijk, weet je wat? We gaan dat proberen oplossen. We gaan dat... ik ga ervoor proberen zorgen, Christophe, dat ik jou toch nog een schoon afscheidscadeautje erbovenop kan doen.
3: Oké, top.
0: Is het goed? Ik ga daar nu nog niet te veel uitspraken over doen, maar we gaan dat proberen regelen. Voor nu, in elk geval, veel succes daar, want je bent de laatste loodjes aan het werken aan die campervan van jou. En je hoort nog van mij. Goed?
3: Top, dankjewel, Brian.
0: Alright, bye-bye, fijne dag.
3: Jojo, voor jou.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: heb hem gezien in Vorst Nationaal deze week. En ik moet zeggen, live is die toch potnonde goed. Je hoorde de remix van zijn Relax, Take It Easy. En dat is exact wat je moet doen op deze donderdagochtend. Gewoon even uitblazen, zo. Voilà. Altijd goed, zeker als je in de file staat, kan dat al eens deugd doen. En er is één plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Mechelen, 10 minuten in de plus tussen Rumst en Mechelen-Noord. Sta je ergens anders aan te schuiven, kan dat, verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten. Zometeen Gordo en Reinier Zonneveld, zometeen of hij binnen dit en een minuut.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Daarnet won Christophe uit Bornem een plezant duo-ticket voor een leuke daguitstap deze zomer. Mocht jij nog niet gewonnen hebben, moet je daar je geen zorgen over maken. Want nog tot het einde van de zomer maak je elke dag kans op zo'n plezant duo-ticket. Het enige wat je moet doen is het Ik Verveel Mij-alarm kunnen spotten. En morgen gebeurt dat dus opnieuw.

0: Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad met Kamerad. En Be Mine. Of het is te zeggen, zometeen natuurlijk wel Kelly met een nieuwe budgettip voor een zomer zonder centen. En het heeft vandaag iets te maken met een potje. Jawel, zometeen.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Our Dreams!
6: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
4: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

0: Dat is wat ik noem een petit gervais op zijn best. Ja, Lana Del Rey en Summertime Sadness in de Cédric Gervais remix op deze donderdagochtend. Bijna 9:10, hoog tijd dus om eens te gaan checken hoe je deze zomer nog een beetje budget kunt uitsparen.
1: Zomer zonder centen.
0: En dat doen we elke donderdagochtend met Kelly de Keizer, ofwel Kelly en de Chaos. Goedemorgen.

0: Nee, ik heb nog een paar dagen hier. Ik ben gisteren bijvoorbeeld naar zee geweest en zo. Dus ik ga de chaos hier nog even goed omarmen en dan zien we wel.
1: Leuk. Dat is een hele goeie, heel belangrijk. Ik ben natuurlijk weer benieuwd naar jouw nieuwe budgettip. Je hebt me al verteld dat het iets met een potje te maken heeft. Ik ben benieuwd.
0: Ja, we zitten er allemaal op te wachten. Het is bijna het nieuwe loon natuurlijk.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Hoe dat wij dat thuis aanpakken is, wij delen ons geld in potjes. Dus dat wil zeggen digitale potjes. Elk geld heeft een functie en wij voorzien altijd een funpot. Dus dat wil zeggen, een bepaald bedrag is gewoon echt voor de fun. En je mag u dan ook iets toezeggen natuurlijk. Hè.
1: Dat is dan om eens naar de cinema te gaan, om eens ergens naartoe te gaan of hoe moet ik het zien?
0: Ja, als jij weet, dit is het bedrag dat ik deze maand kan spenderen, dan kun je echt kijken, een paar ijsjes, een keer eens iets gaan drinken of een keer eens echt een betalende uitstap, dan calculeert je dat eigenlijk op voorhand in.
1: En dan voelt dat niet aan alsof dat je echt enorm veel budget van je gewone rekening of zo neemt. Als je dat ergens aan de kant zet, gewoon. Dat bedoel je
0: als
1: eigenlijk.
0: Ja, voilà, eigenlijk wel. Wij budgetteren altijd op die manier en je voelt je niet schuldig dan als je iets gaat doen.
1: Dat snap ik. Dat is eigenlijk een hele goede tip. Potverdomme. Ik ben zo niet voor de potten. Dat is bij mij, ja, ik ben daar echt verschrikkelijk slecht in. Dus ik vind het wel echt een hele goede tip. Waarvoor dank. En waar stuur je ons naartoe? Want elke keer heb je er ook nog een uitstaptipje voor ons.
0: Ja, ik ga wat dichter bij huis blijven. Ik ben juist terug thuis, dus ik raad het park Schoonhoven in Aarschot aan. Daar is een speeltuin aan, beach, volleybal. Je kunt daar ook zwemmen, dat is wel betalend. Uh-huh. Als je zegt, ik wil dat niet, dan moet je dat combineren met de Bekaf in Aarschot. Dat is een keigrote gratis speeltuin, dus je bent heel de dag zoet dan.
1: En dan ben je back af, beroemd.
0: Ja, zeker wel, ja.
1: Ja, ik snap het.
0: En de kinderen ook.
1: Ja, voilà. Staat het nog op jouw agenda deze week?
0: Deze week weet ik nog niet. Ik moet de planning echt nog eens bekijken. Het is even chaos thuis, zoals ik zei. Dus we zien het wel.
1: Ja, net terug van verlof. Ik snap het keihard. Kelly, dankjewel. Geniet van je donderdag nog. En graag tot volgende week.
0: Yes, tot volgende week.
1: Doei, doei. Dit is Shakira in de ochtend van Top.
2: Top. We make you move.
3: He's up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
1: No fighting.

deze donderdagochtend. Daarnet Kelly and the Chaos in Zomer zonder centen. Haar budget- en uitstaptip vind je trouwens terug op onze website topradio.be of de Topradio BE-app, mocht je hem zo net gemist hebben. Kan je hem daar nu herbeluisteren?

0: Dit is Top.
1: Zometeen ben ik er zeker van dat je deze donderdag verder zet met een good feeling. Na de top headlines van 9 uur.
2: Een goeiemorgen. Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook Vlamingen. Op verschillende eilanden is brand uitgebroken. De brandweer krijgt die brand ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen ook blushelikopters niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Gironde in Frankrijk is de brandweer dan weer voorzichtig positief. Daar is het vuur vannacht niet verder verspreid en koelt het vanaf vandaag af. Journaliste Louise Buquet is voor ons ter plaatse.
3: De prioriteit van de brandweer blijft om de bosranden te beveiligen, dus de grenzen tussen verbrand gebied en gebied waar het vuur nog niet verder heeft toegeslagen. 60.000 mensen zijn intussen naar huis mogen vertrekken, dat zijn de inwoners van 3 gemeenten, maar alle anderen moeten geëvacueerd blijven tot de brandweer met het bericht komt dat de brand officieel onder controle is.
2: 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen tram in het station. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
2: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. In Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden, zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïns president Zelensky werden er 70 raketten en 280 drones afgevuurd. In Polen was er ook een luide explosie. Daar werd ook een krater gevonden, net als verschillende brokstukken. De dag start zonnig. Later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig. Lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
1: Eén plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest is het geval op de 1-10 richting Mechelen. Daar ben je 10 minuten kwijt tussen Rumst en Mechelen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten. En ik had het je gezegd, je donderdag verder zetten, dat doe je met een good feeling.
0: Dit is Top. Brian Loefrimo.
1: En nog wel met dat van Flowrida, als dat niet stevig is. Zometeen trouwens ook een nieuwe Summerbeat Battle. Dan ben jij weer de baas hier.
0: Top.

0: Last Frequency is de nieuwste bij Top. En Live It All. Hey, goedemorgen, het is 8:15.
1: Summerbeat Battle.
0: En jij hebt het voor het zeggen op deze donderdagochtend. Of eigenlijk elke ochtend. Want elke ochtend krijg je van mij een nieuwe Summer Battle. Dat zijn twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar zet. En dan is het aan jou om te kiezen. We zitten in iets wat aanvoelt als een hittegolf. Het is het officieel nog niet, denk ik, maar het voelt toch al zo'n klein beetje aan. Daarom de rode draad in de battle vandaag, Sun. Spreekt voor zich, denk ik. Als je nu naar buiten kijkt, is de kans heel groot dat de zon op je vrolijke snoetje schijnt. En daarom is dit keuze 1.
1: 227.
0: Funkstar Deluxe en Bob Marley. Sun is shine. Amai, ja. Sun is shining, vooral. Ik moet een koffieke pakken, dat is duidelijk.
1: 260.
0: Dit is keuze 2. Zo net wat meer gospel of zo weer. Ook wel goed, Milk and Sugar en Let the Sunshine In. Wat is jouw favoriet? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Keuze 1 voor Funkstar Deluxe. Keuze 2 voor Milk and Sugar, Let the

0: Jason Derulo in de ochtend van Top en Riding Solo. En dan mag jij bepalen wat je zo meteen hoort. Want we zitten in de Summer Beat Battle. Twee tracks uit de Summer Beat 1000.
1: Solo, solo.
0: Dit is keuze 1.
2: 227.
0: Funkstar Deluxe en Sun is Shining. Keuze 2 dan.
2: 260.
0: Dat is ook goed. Milk and Sugar, Let the Sunshine In. Welke wil jij graag horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app.
2: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
3: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
5: Nog steeds al volonté.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
7: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: dan is het nu aan jou.
1: Summerbeat Battle.
0: Welke van de twee tracks uit de Summerbeat Battle wou jij heel graag horen? Je mocht het me laten weten via de Topradio BE-app. Dit was keuze 1.
1: 227.

0: deze Milk and Sugar en Let the Sunshine In. Welke is het geworden? Ontdek je zometeen.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

Zou dat DJ-licious zijn, die een oehoehoe op de achtergrond? Just remember, we're forever young. Ik heb echt geen idee, kan ik je vertellen. DJ-licious en Milo in de ochtend van Top met Forever Young. Zometeen het bekendste pianootje van deze zomervakantie. The Bausa, Magnetic, naar Billy Glees en deze DNA.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jou tot?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

Sonny Ferreira, Think Up Out Us. Zometeen na 10 uur die andere dikke zomerhit van Another. 54 Ultra, Talk To You is onderweg na Snoop Dogg en Justin Timberlake. Eerst nog deze Z en Clarity.

0: dit is Stop!
1: En opnieuw een evacuatie door de aanhoudende bosbranden. Lore Brijsink legt uit.
2: Goedemorgen. In Tongeren valt rond deze tijd het doek over het Costa-proces. Een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. In totaal staan meer dan 50 mensen terecht over de invoer van zeker 25 ton cocaïne. Er wordt zo'n 450 jaar cel tegen hen geëist. HLN-misdaadjournalist Patrick Leffelon.
3: De eerste feiten zijn vastgesteld in 2019. En het proces heeft dan pas in dit voorjaar eigenlijk zijn eerste ronde gekend voor de rechtbank. Nadat er allerlei proceduremaatregelen zijn opgeworpen. Voor de kopstukken zijn straffen tot 20 jaar geëist.
2: Een van de kopstukken, Lucio Aquino, hoort zijn straf pas later. Hij zit in Italië in de cel voor een ander proces. In Japan is de dodental na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. En onze landgenote Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Washington in de VS. Ze verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
0: Dit is Stop!
1: Die gaat vandaag een babbelke met jullie slaan. En Another doet ook mee met 54 Ultra. Dit is Talk to You. Goedemorgen.

0: of My Castle, moet ik eigenlijk zeggen. In de ochtend van Top. We gaan vandaag beginnen met Eliza Rose. Al is dit volgens mij nog niet Eliza Rose. Volgens mij is dit Lisa en Lisa, van waar het origineel komt. Misschien moeten we het een heel klein beetje versnellen. Zo een beetje tempo bijsteken. En dan denk ik dat we bij Eliza Rose gaan uitkomen. Volgens mij wel. Baddest of them all.
1: Your Summer Beat.

nieuwe dag is begonnen en hebben jullie een beetje goed geslapen? Ik zou dat zinnetje, ik wil niet beginnen klagen, willen bovenhalen. Ik wil niet beginnen klagen, maar ik ga het toch doen. Oh, ik heb slecht geslapen vannacht, maar jongens toch. Ja, en dan denk je van, ik ga de ramen even openzetten, maar dat gaat dan ook niet, want wat was het, 6, 27 graden. Ja, veel verkoeling heeft dat niet. Maar is dat eigenlijk iets typisch Belgisch? Ik wil niet beginnen klagen, maar, en dan doen we toch, dat is zo hetzelfde zinnetje als, ik wil mij nu niet beginnen moeien, hè, als er zo'n bepaalde discussie aan de gang is, dat je denkt van, ik ga even mijn mening geven. Het is iets wat wij Belgen toch heel vaak gebruiken. En misschien moeten we zo gewoon even onder ons een momentje houden dat we massaal een minuutje of twee kunnen klagen. Dus als jij iets in je hoofd hebt dat je even wilt delen met ons, gooi het eruit, want dat zou wel eens kunnen helpen. Ik heb dat nu ook gedaan, dus nu is dat jullie. Voilà. Heel eenvoudig. En ondertussen Lady Gaga. Dit is The Dead Dance.

0: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jammer.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho!
3: Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: zou wel eens deugd kunnen doen vandaag. En Aquamundo. Marshmallow en Farruko met Esta Vida. En het is een beetje het moment om te klagen. Ja, ik zei van kom, laten we dat even doen. Dan is dat eruit en dan kunnen we door met de dag. Brandon komt met het volgende. En we beginnen dan ook met dat zinnetje. Ik wil nu niet beginnen klagen, maar... Maar het is godverdikke warm op de werf. Ja, is dat niet bij de bouw dat je vanaf een bepaalde temperatuur toch mag stoppen met werken? Of dat je vroeger kan beginnen om toch voor de middagzon naar huis te gaan? Allee, ja, het gaat over werken, dus... Ik weet er niks van. Ik wil nu niet zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Dat is het zinnetje wat ik altijd gebruik. Dat zegt Felix. En Christophe die laat weten, goedemorgen Koen. Ik heb heel goed geslapen in de frisse airco. Woning tot 1 uur. Alles begon op te warmen, omdat we zonder airco gaan slapen. Daarna heb ik niet meer geslapen. Oh, dat snap ik. Wacht. Dat snap ik niet, hè. Leestekens gebruiken, alsjeblieft. Kort er onnozel van. Kijk, van lang ben ik ook opnieuw aan het klagen. Wat is er nog binnengekomen? Ik vind dat we in België wat meer mogen verdragen. En ook voor de fietsers. Blijkbaar als er haaientanden zijn die denken dat ze dan geen voorrang moeten geven, zegt Nancy. En ook Debbie die wil klagen, Sven die wil klagen. Ik denk dat het er nu allemaal uit is en dat we nu kunnen genieten van deze donderdag.
1: Amai zeg.
0: Felix Jan en Jasmine Thompson hebben samen een liedje gemaakt een aantal jaar geleden. Ain't Nobody.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a muscle van Lynch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
2: Zo dus.
4: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Yellow.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies strontzet als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

Ik weet niet of jullie al op de hoogte zijn, maar eigenlijk heb ik helemaal niks te zeggen. En jullie beslissen... Ja, dat wist je wel, zeg jij nu waarschijnlijk. En jij beslist alles tijdens dit ogenblik in Hit of Shit. Een hele week lang dat we een track in de spotlight zetten en dat jij mag beslissen of het een hit of een shit is. Medusa en Khalid. Khalid, die we op dit ogenblik ook aan het spelen zijn met... I'll save my love for somebody else. Voilà, dat is een van de hits op dit ogenblik. Maar heb jij dus liefde voor de nieuwe track van Medusa en Khalid? Dan moet je hit sturen. Of denk je van nee, dumpen die handel? Dan mag je een shit doorsturen via de Top Radio BE-app. Medusa en Khalid met The Weeknd.

0: en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
2: Maar nee, ik wil parket.
1: Tegels.
2: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
1: Goed idee.
2: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
1: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
2: Check isolatievloer.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be.
12: Ook voor chiptuning.
13: Our Dreams!
14: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
15: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
16: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

als ik zie wat er allemaal is binnengekomen, beter over met Yuza en Khalid met Weekend. Deze week in Hit of Shit. En je komt dus morgen te weten, morgen gaan we nog één kans geven. En dan morgen in de Top Hit 40 ontdek je of we het nummer volgende week en de komende weken nog vaker gaan spelen. En deze track heeft zich ondertussen wel al bewezen.

0: Dit is Stop!
1: Bolle Jos zit in het nieuws en dan weet je, het gaat over het Costa-proces. Lore Brijsink legt uit.
2: Goedemorgen. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. En moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zo'n EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
3: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met 25 euro boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar 10 euro per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
1: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven naar de kust en dat is op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen. Heeft te maken met een defect voertuig en je moet er op dit ogenblik 25 minuten bij tellen. Op andere plaatsen kan het maar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Stop! Van der Sloten.
1: Ze maakte in 2025 de comeback die voor altijd in de muziekboeken zal staan. Milk Inc. is dit en Whisper.
0: Top.

sun. Yes, Moving to the Sun, dat was Jugal. En op dit ogenblik ben ik even aan het kijken naar onze collega's van het magazijn, want er is daar een drukte van je welste bezig. Ik zie dat er heel wat beweging is en dat heeft alles te maken met wat er dit weekend staat te gebeuren. Het is ongelooflijk wat we daar allemaal gaan doen, want in ons magazijn maken ze zich klaar voor een nieuw weekend. Vol feest in de Beach Party in Bocholt. In het magazijn zijn ze aan het inladen. De Silent Disco. Morgen en overmorgen doen we dat samen met Mentos. En het is een van de meest gestelde vragen. Of er op dit ogenblik nog tickets zijn voor de Beach Party in Bocholt. Wel, toevallig heb ik nog 2 duo-tickets die ik mag weggeven. Zaterdag 1 augustus, de Beach Party in Bocholt. Het enige wat jij moet doen is zeggen wat je hoort.

0: Dat stuur je door via de Topradio BE-app. Heel veel succes!
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: button. En toegegeven, we hebben in de studio ook effectief zo een knopje staan. Eigenlijk mogen we die nooit indrukken. Maar goed, de Sugar Babes, ja, die zijn nu wel al de hele tijd aan het zingen van Push the Button. Dus zou ik even zo op dat knopje... het is echt lang geleden dat ik nog eens op dat knopje geduwd heb, hè. Maar zou ik even op dat knopje duwen? Is het oké? We gaan het even proberen. Wacht, hè. Oh, ik ben al een beetje zenuwachtig. Oh. Ja, ik ga duwen. Oh, ja, ik doe het. Ik doe het.
1: Koen, je hebt op de knop gedrukt. Dit was absoluut verboden.
0: Ja, maar ja.
1: Niets te ja, maar ja. Ik moet het niet weten. Je gaat nu de gevolgen moeten dragen. Want je moet luisteren naar mij en niet naar de Sugar Babes.
0: Bitch.
1: Dat heb ik gehoord.
0: Eerst kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven op de binnenring van Brussel. Tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren moet je op dit ogenblik 20 minuten bijtellen. En het is ook aanschuiven naar de kust en dat tussen Zwijnaarden en Nevelen staat een defect voertuig en 25 minuten bijtellen.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.

Een aantal maanden geleden was hij nog in ons land en ik heb zelf weinig opgevangen van dat optreden. Maar zou Nio dat live even goed kunnen zingen? Wel, ik zou het er eens willen bijhalen als het zou lukken, maar ik ben op knoppen aan het duwen, maar het komt niet. Goh, jongens toch. Ja, ik had het klaarstaan. Een stukje van Nio. En ik dacht van, ik moet dat de mensen laten horen. Het zal van een andere keer zijn. Maar wat ik wel mee heb vandaag is Thomas Gray.

Weet je wat het is? Ja, de mensen willen het nu wel horen natuurlijk. Dus ik ga nog eens een poging doen. Hè. De mensen zeggen van, amai, die heeft op het foute knopje geduwd. Ja, ik heb op het foute knopje geduwd. Het is mijn fout. Nee, mag dat toegeven. Het is mijn fout. Maar ik ga nog een poging doen. Dit is dus Nio. En ik zei dus, kan hij dat live ook? Wel, we gaan samen eens luisteren, ja.

Ik ben mij nu wel de bedenking aan het maken. Is dit live on tape, wat meegezongen, of is dit live? We laten het in het midden. Dit is top op de donderdag voormiddag met We gaan nog niet naar huis. Belangen niet, belangen niet. Dit is Kungs, Never Going Home.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
2: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Ook de volledige Topradio playlist.

elke dag gooien wij een daily dilemma in de groep. En dan is het samen eens bespreken wat we ervan vinden. Het is heel eenvoudig. Het gaat over ofwel online kopen. Dus gewoon online bestellen via de 1001 mogelijkheden. Of ben jij toch iemand die dat fysiek wil gaan halen in de winkel. Eventueel ook zien de maat. Of als het over kleren gaat, is passen. Met andere woorden, online of lokaal. En lokaal kopen, ik probeer het af en toe zo wel eens te doen. En dat is dan een beetje compensatie, omdat ik ook heel veel online koop. Dus het is een beetje een mix. Maar goed, als je moet kiezen, doe je het online of lokaal. Laat het even weten via de Topradio BE-app. Het Daily Dilemma vandaag.

0: Daily Dilemma.
1: Ben jij iemand die lokaal koopt of doe je toch gemakkelijkheidshalve online? De afgelopen minuten zag ik toch vooral heel veel berichten binnenkomen van mensen die het online doen. En dat heeft dan gewoon te maken met het feit dat het gemakkelijk is als het allemaal goed loopt en de juiste maat is als we het dan over kleren hebben. Dus heel veel online. Ik zag ook wel een berichtje binnenkomen van Pascal en die zegt ik doe het wel bewust lokaal omdat ik dan kan passen. Ik hoef niet te wachten op de levering. Ik hoef het niet opnieuw terug op te sturen als het niet de juiste maat is. En hij vindt ook dat we de kleine zelfstandigen moeten steunen. Daar valt ook iets over te zeggen natuurlijk. Ik zeg het, een goede mix lijkt me dan het beste. Ik heb trouwens vandaag iets gezien in de kranten. Stel dat je een thuislevering doet, dat je iets bestelt en ze komen dat brengen. En je bent toevallig die dag niet thuis. Dan zou je het dezelfde dag nog kunnen afhalen in de B-box. Ken je de B-box? Dat is zo een box. Ja, het is een box. En je kan daar zo met de app die box openen. En dan kan je je pakketje gewoon na de openingsuren gaan halen. Dat is dan aan een tankstation of aan een winkel. En zo kan je dat de dag zelf nog doen. Staat vandaag in alle kranten. Meestal is dat de dag erna. Maar het zou dus, vanaf wanneer staat er niet bij, misschien al vanaf vandaag, zou het al kunnen dezelfde dag.

0: Dit is Stop!
1: Het middagnieuws beginnen met een uitspraak in het Costa-proces. Lore Brijsink legt uit.
2: Goedemiddag. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
3: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. Vlamingen Arlet Veldjen woont daar.
4: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden en nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
2: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En bij de natuurbrand in Dijon in Frankrijk zijn 2 brandweermannen licht gewond geraakt. Het vuur heeft zich daar verspreid over zo'n 140 hectare natuur. Meer dan de helft daarvan is volledig verwoest. De brand is intussen wel onder controle. Er zijn geen woningen beschadigd. Ook de situatie in Gironde blijft verbeteren. Vandaag mogen opnieuw zo'n 84.000 mensen terug naar huis. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten.
1: Wist je dat er 1000 verschillende geloven bestaan? En Bibi Rexha die wil daar nog eentje bij doen. Bibi Rexha, New Religion.

soms kom je zo van die verhalen tegen en dan denk je, ik moet dat vertellen op de radio. En muzikaal gezien heeft dit eigenlijk weinig te maken met wat we zo meteen mogen spelen. Maar ik heb een verhaal gevonden online en ik ga het even vertellen. Want wat zou jij doen als je drummer bent en plots bij een auto-ongeluk je linkerarm verliest? Ja, dan kan je twee dingen doen. Dat is beginnen huilen in een hoekje. Ja, check. Of je bent Rick Allen, dat is een drummer van Def Leppard, een band die we niet spelen, maar wel een mooi verhaal. Want Def Leppard, die drummer daarvan, Rick Allen, die heeft bewezen dat er voor alles een uitweg is. Die mensen is blijven drummen, met één arm. Hoe zot is dat? Gewoon om te onthouden dat je je nooit mag laten tegenhouden in het leven als het een beetje minder gaat en dat er altijd een uitweg is. En waarom ben ik daar nu over begonnen? Wel, omdat ik dus James Hype mag spelen met drums.

0: om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Joehoe!
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Mannekes!
6: Bumpy!
5: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jammer!
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
7: Oh, ik kan niet.
8: Ik ook niet.
7: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
5: Dat is toch klussen?
8: Oh ja!
7: Wij klussen mee.
6: Yay!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ik zou op deze donderdagmiddag een belofte willen doen. Want ik beloof dat ik deze middag tussen 12 en 1, en dat moment gaat eigenlijk al plaatsvinden binnen minder dan een minuut, ik beloof dat wij de beste track die we vandaag op top gaan spelen zo meteen al hebben. Het nummer is een nummer vol emotie, passie, overgave. Het is zo een nummer dat je in het moment moet gaan. En je kent het ook een beetje als het nummer met... Dat moment gaat nu plaatsvinden met Goose. En dan is het wachten op dat stukje, hè, met... Even geduld. Komt eraan.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Pick and Becky G. En dat was Sorry Papi. En dan wil ik even stilstaan bij iemand die heel lang geleden, toen ze 11 was, dan kon je de dame in kwestie of kind op dat ogenblik zien in de Mickey Mouse Club. Een aantal jaar later zitten we op haar 16e verjaardag. Dan was er die debuutsingle. Dan weet je misschien al over wie het gaat. Hit Me, Baby, One More Time. Een aantal jaar later was er dit. En de titel die vertelde eigenlijk toen al hoe haar leven en toekomst er zou uitzien. Britney Spears in betere tijden. Dit is Toxic op de middag van Top.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Chatterisolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Pommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.
8: Our Dreams!
9: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
10: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
11: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
10: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
12: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.

0: even de planning aan het bekijken. En ik zie dat we nog tijd hebben om een heel klein spelletje te spelen. Ja, we spelen een spel deze middag. Ik heb mij de afgelopen minuten bezig gehouden met een track te vertalen van het Engels naar het Nederlands. En je zal meteen voelen dat we in... Wacht, ik moet er even een ander muziekje bij halen. Dat we in een andere setting zitten.
1: Je t'aime. Je t'aime.
0: De tekst gaat als volgt. Ik zal je vasthouden, je veilig houden, tot je in slaap valt. Maak je geen zorgen, want ik kan je geven wat je nodig hebt. Nu is alles wat ik doe alleen maar om van je te houden. Ik zal aan je denken, ik zal aan je denken. Als je dat gaat vertalen naar het Engels, dan klinkt dat zo. Dit is Calvin Harris.

als ik een kleine gok mag doen, ik weet aan wie jij deze ochtend en deze voormiddag hebt zitten denken. Je mocht dat toegeven tegen mij. Ja, ja, mijn collega Bart-Jan, hij komt er zo meteen aan en ik ben al eens aan het kijken. Het is nu niet dat hij aan het wankelen is of zo, maar onze Cyril, die heeft daar wel last van. Stammeling in.

madame moi, rien.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top!
2: Het is 1 uur. Minister De Ridder moet uitleg komen geven over de regionale luchthavens. Lore Brijsink, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
4: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
3: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papen.
5: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
3: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
6: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
3: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: Lost Frequencies, maar ook JCA en Shakira met Die Die. Die kleuren je donderdagnamiddag hier bij Top.

wonder. Eén hit, maar het is altijd wel blijven hangen. JCA met I Begin To Wonder. Op donderdagmiddag bij Top. Als jij houdt van vleermuizen, heb ik voor jou een gigantische tip.

Weet jij waar je elke avond meer dan 1 miljoen vleermuizen kan zien vliegen in open lucht? Bij ons kan je dat soms eens zien in Europa, in zo'n een of andere grot. Ik herinner me dat nog als kind, in een of ander pretpark was dat. Maar in open lucht is dat al een stuk moeilijker natuurlijk, want dan moet je op het juiste moment op die plaats zijn. Het kan ergens in Amerika en het is echt een trekpleister, omdat ook die vleermuizen onder die brug wonen. Dus die trekken elke avond erop uit en dat is echt een bezienswaardigheid van je welste. Als jij weet waar, stuur even door via de Top Radio BE-app. Misschien ben je er al geweest. Weet je niet waar, blijf er even hangen. Ik vertel het jou zo meteen. Als jij op vakantie gaat naar Amerika, kan je dat misschien meepikken in je to-do-list. Usher bij Top. Dit is More.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Mannekes, nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Top. We make you move. New truck. Big.

Ik vroeg jou, weet je waar je elke avond meer dan 1 miljoen vleermuizen kan zien vliegen in de open lucht? Want bij ons is dat vrij uitzonderlijk, denk ik. Als je er eens één tegenkomt of een paar, en dan is dat nog meestal in een of andere afgesloten grot of zo. Ik vroeg jou of je er ooit al geweest was. Weinigen hebben daar positief op geantwoord, omdat het ook in Amerika is. Het is niet dichtbij. Het is in Texas, Austin. En het is eigenlijk de Congress Avenue Bridge die daarvoor bekend staat. Elke avond verzamelt iedereen van de toeristen dan toch vooral daar op die brug. Die is een paar honderd meter lang, want in Amerika is alles groot, dat weet je. En dan rond 7:30, als de avond begint te vallen, dan komen die vleermuizen tot leven en dan vliegen ze van onder de brug allemaal samen weg, want die wonen daar. Kijk, en dat is een hele gebeurtenis. Op het internet vind je er ook wel wat foto's van, als je dat dus wil zien. Als jij naar Texas op vakantie gaat of daar trekt, moet je dat zeker eens bekijken. De Congress Avenue Bridge, de meer dan 1 miljoen vleermuizen, elke avond.

0: Er is een probleem op het naaktstrand in Bredene. Het probleem is zelfs zo groot dat de politie extra controles gaat uitvoeren. En meestal denk je dan te weten wat het probleem is. Meestal zit je er dan ook naast. In deze denk ik dat je wel eens zou kunnen juist zijn als je denkt wat het probleem zou kunnen zijn op het naaktstrand in Bredene. Ik vertel het zo.
1: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

De afgelopen jaren zijn er zelden of nooit problemen geweest op het naaktstrand in Bredene. Maar dit jaar is dat anders. Dit jaar gaan ze extra politiecontroles moeten uitvoeren. En het heeft allemaal te maken met het feit dat mensen blijkbaar in de duinen daarachter, dat heet officieel de Spanjaardduin, ja, daar gaan dingen doen die niet mogen. De Spanjaardduin is een duin die afgesloten is, is ook een natuurgebied, daar mag je eigenlijk niet inkomen. En volgens de politie worden daar seksuele handelingen uitgevoerd. En dat mag niet, dus ze gaan vanaf nu daar extra controles doen. Dus stel je voor, dat gaat dus de wijkagent zijn die daar met zijn botten door de duinen gaat lopen en iedereen gaat betrappen. En dan krijg je van die... Ja, van die dingen, dus dat gaat absoluut niet leuk zijn. Dus je bent gewaarschuwd, als je nog eens een plekje zoekt om stoute dingen te doen aan het naaktstrand in Bredene, mag dat niet in de Spanjaardduin. Afgesproken?

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
8: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
9: Kom je anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
8: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Robin Schulz heeft een leuke song uit, die heet Better Times. Draaien we veel hier bij Top. En daar is wel eens iets te horen waarvan je denkt, ik heb dat nogal eens gehoord. Sweet Dreams, Eurythmics zit er voor een deeltje in. Maar ook iets uit dit liedje, denk ik. Dit ken je. Dit is Klax van Coldplay. Het kent iedereen. Als je dan luistert naar het begin van Robin Schulz, Better Times, dan heb ik zoiets van... Ja... Ja, toch een beetje. Een beetje veel zelfs. Oordeel zelf.

0: hoofdtelefoon weg. Die is volledig draadloos en heeft ook nog eens een ruisonderdrukkingsfunctie. Jij kan meespelen rond 2:10, is dat het geval. Net voor het nieuws krijg je van mij nog Sam Veld. Dit is Hey Sam.
1: Dit is Top.
2: Yo, Sam Veld hier.
1: Hey.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop!
2: Elke dag een brand. Vandaag in Gent is dat het geval. Serafien, goedemiddag. Vertel eens.
3: Goedemiddag. Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden voor de rook. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. En het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papa.
4: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
3: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
2: Vanmiddag met Rita Ora, Another and 54 Ultra komt er ook aan. En ik geef een JBL hoofdtelefoon weg binnen dit en 10 minuten. Top.

Morgen is het alweer vrijdag. Dan presenteer ik jou tussen 1 en 4 de Top Hit 40. En dit was de nummer 1 van vorige week nog. Another and 54 Ultra. Let's talk to you morgen weer.

Ik heb nog twee JBL hoofdtelefoons. Eentje voor vandaag en één voor morgen in de Top Hit 40. En dan zijn ze op. Met andere woorden, als je er één wil, ze zijn draadloos en hebben ook nog eens die functie dat je niet gestoord wordt door die ruisonderdrukkingsfunctie. Dan moet je nu meespelen. Ik laat jou zo meteen een stukje horen uit Freed From Desire van Gala. Dat ken je. Dat is een tekst die iedereen kan meezingen. Eén woord hoor je niet omdat er ruis te horen is. Ik heb dat woord nodig van jou, dus spit je oren en stuur het me door. Hier komt-ie. Dit is de opgave. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no... Daar zat hij al, dat woord heb ik nodig. Stuur maar door via de Topradio BE-app. De vijfde krijgt van mij die hoofdtelefoon en daar ga je deze zomer nog heel veel plezier aan beleven. Ben ik zeker van. En nu bij Top 2-pack. Dit is California Love.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergeten.

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Ik liet er net een stukje horen van Gala, Freed from Desire. En daar was één woord niet hoorbaar door ruis. Dat woord vroeg ik jou door te sturen via de Top Radio BE-app om die JBL hoofdtelefoon in de wacht te slepen. Dit was de opgave. Ik laat het nog even horen. Het was niet moeilijk, denk ik, toch? My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no... En dat was niet zo moeilijk, denk ik, omdat iedereen gewoon de tekst kent van Freed from Desire. Zo ook Shirley uit Bilze. Shirley, goedemiddag.
1: Hoi hoi, goedemiddag.
0: Welk woord was het?
1: Power.
0: Maar natuurlijk wel, luister maar. My lover's got no power. Dat zingen we allemaal op het voetbal of daarnaast op een feestje. Jij hebt het ook al gedaan, neem ik aan. En ik zag ook bij jou passeren dat jij toe bent aan een nieuwe hoofdtelefoon. Vertel eens, wat is daarmee?
1: Oh ja, ja, ik gebruik mijn hoofdtelefoon eigenlijk dagelijks. En ja, het hele leer van de binnenkant is helemaal aan het afbrokkelen. Dus is echt een vervanging toe.
0: Kijk, dan komt hij goed terecht. Ik ga hem zo snel mogelijk opsturen dat je hem kan vervangen met die oude. Want ik kreeg er een foto van jou ook. Dat was niet om aan te zien. Dat,
1: nee,
0: doe dat weg.
1: Heel erg.
0: Geniet van die nieuwe, beste Shirley. Tot de volgende. Bye bye.
1: Super bedankt. Bye bye.
2: Bezoek de JBL Pop-up Store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL aanbod op

0: Zometeen na 1990, dat is bijzonder lang geleden. Toen had Adamski en Seal een gigantische hit met Killer. Die gaan we spelen. Offenbach komt er ook aan en Higher Power van Coldplay staat ook al klaar. Eén file ondertussen, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar verlies je een kwartier.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Mannekes!
9: Bompie!
8: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
9: Wie?
8: Jamma!
9: Yay!
8: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Ho! Ik kan niet.
8: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
9: Wij klussen mee.
7: Yay!
10: Gamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
12: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
11: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
12: En klanten altijd tevreden.
11: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Seal die treedt nog op. Adamski, daar hoor je niks meer van. En dat is jammer, want ze waren wel een goed duo begin jaren 90 met deze Killer bijvoorbeeld. 10:30 op donderdagmiddag. Jij luistert Top. Een beetje bewolkt, maar wel met goede muziek. Sometimes

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
12: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
13: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.

Ik ben net als heel veel mensen en collega's fan van Kygo. Hij is deze week ook onze top tune of the week. Take Me Back, die ga je zo meteen horen. Het enige waar ik geen fan van ben van Kygo, is dat liedje, enfin liedje, wat het ook is, wat hij heeft uitgebracht met Erling Haaland. Naar aanleiding van het voetbal. Haaland had zo'n liedje gerapt. En Kygo had beloofd om daar een song van te maken. Dat is dan ook officieel uitgebracht. Maar je verstaat er natuurlijk geen woord van. Het is in een taal dat wij niet kunnen verstaan. En dat is jammer natuurlijk.

Het is de top tune of the week. Kygo en Max McKnown. Hopelijk komt hij morgen al binnen in de top hit 40. Het zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. Martin Garrix en U2 hebben tegenwoordig een song uit, die heet Fireflies. Maar U2 is nooit vies geweest van dansmuziek. Hebben ooit zelfs een volledig dansalbum uitgebracht waar discotech onder andere op stond. LMC lieten ze toe deze te remixen.

0: Dit is Stop!
1: Het is 3 uur. Bermbranden zorgen voor problemen voor het treinverkeer. Bart, jij weet meer.
2: Goedemiddag. Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen heeft even stilgelegen, omdat er op verschillende plaatsen langs dat traject bermbranden waren. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
3: Die bermbranden zijn veroorzaakt door een goederentrein met een vaste rem. En door die vaste rem zijn er gensters op de spoorberm gevlogen en daardoor heeft die spoorberm vuur gevat. Nu, de brandweer is ter plaatse. Ze zijn nu in Destelbergen aan het blussen en dan gaan ze ook nog naar Beervelde.
2: Ook in de haven van Gent woedt een brand in een recyclagebedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren ook gesloten houden voor de rook. En dan nog slecht nieuws uit de showbizwereld. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Isabelle A. zal daarom even niet meer optreden. De borstkanker werd recent ontdekt. Isabelle A. is 51. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Eén lange file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een defect voertuig zorgt daarvoor. Tussen de Grellelaan en Merksem verlies je 25 minuten.
0: Dit is Stop! Jan de Prateren.
1: Met straks onder andere Alesso, maar ook Tiesto gaan we spelen met de Maxi Jazz erbij. Eerst Hugel, Moving to the Sun.

Ik heb Faithless denk ik een keer of zes gezien in mijn leven. Maxi Jazz natuurlijk altijd op het podium. Het bleef altijd indrukwekkend. Hier samen met Tiësto, waar hij eigenlijk een soort van God is a DJ heeft nagemaakt door deze Dance for Life bij Top. Zometeen draai ik een hit uit de Summer Beat 1000 en jij kan daarbij helpen. Eerst hem nog eens. Dit is Goosebumps.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Rettiketet, het is weer tijd voor de Summer Beat 1000 Roulette. Eind juni hebben ze alle 1000 na elkaar gedraaid. Maar de zomer is gewoon veel te goed om die links te laten liggen. Dus ik draai met veel plezier elke dag een song uit die Summer Beat 1000. Ik heb hem openstaan. Ik heb ze alle 1000 hier voor mij. En ik kan daar roulette-gewijs om het even welke song uitdraaien. En ik doe dat aan de hand van een nummer die jij mij doorstuurt. Met andere woorden, een getal. Iets waar je mee hebt. Je favoriete getal, je geboortedatum. Iets waar je op dit moment mee bezig bent dat tot een getal eindigt. Laat maar weten via de Topradio BE-app. Ik link daar dan de song aan vast waar dat nummer in die Summer Beat 1000 staat.
0: Dit is Top

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
7: Schat, die kleine moet eten.
6: Onze kinderen moeten eten.
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go yellow!

0: 2000 roulette.
1: Dat was even raar. Ik vroeg jou daarnet een getal te sturen tussen 1 en 1000, omdat ik een song wil draaien uit de Summer Beat 1000. En dan kan ik dat matchen. Dus dat getal, dat kwam massaal binnen. Heel veel verschillende, maar ik heb er eentje uitgekozen van ik denk, hier kunnen we wel iets mee. Steve stuurde mij uit Dilbeek dat het vandaag de 211ste dag is van het jaar. En ik heb het even nagekeken. Ik weet niet hoe hij dat telt. Ik tel dat niet. Ik heb dat moeten vragen aan ChatGPT en die vertelt mij dat dan wel, dat het meteen ook klopt. Dus ben ik gaan kijken in de Summer Beat 1000. Op 210 stond Avicii met I Could Be The One, dus die draaien we niet. En 212 was Licky Lee en The Magician met I Follow Rivers, is het ook niet geworden. Maar op 211 zijn we dus heel goed af, denk ik. Want daar stond dit jaar Virtual Zone en Heaven.

0: Ik vertel je zo waarom Beachparty Bocholt een goede keuze is dit jaar, want dit weekend is het weer zover. Vrijdag en zaterdag is dat het geval. En we draaien ook muziek. Zometeen Daniel Bovie nog eens met Stop Playing With My Mind en Jonas Blue. Twee lange files op deze donderdag, R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 50 minuten. En op de E313 richting Antwerpen gaat het ook trager. Tussen Randst en Antwerpen-Oost 20 erbij.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Het is al donderdag namiddag. Het weekend is dichterbij dan je denkt. Een weekend met op vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld Beachparty Bocholt. Eentje die je niet mag missen. Leuk festival daar lokaal. Met Reggie, met Pat Crumpsen, met Pat B die lekkere jump speelt. En DJ Wout en nog veel anderen op die affiche. 2 dagen lang daar op het strand. En wij met Topzender ook. Met Your Summer Beat, met Mentos en onze Silent Disco. Dus als je even niet aan het podium wil staan, dan kan je altijd langskomen en krijg je van ons een hoofdtelefoon. In die Silent Disco kan je kiezen tussen 3 muziekjes. 3 verschillende stijlen die gemixt worden en dat geeft altijd wel fun. Dit weekend, vrijdag en zaterdag in Bocholt daar op de Beach Party samen met Mentos.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.z.be.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
7: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Zometeen na 4 uur Wouter de Vries. Hij heeft het onder andere over zijn grote voorbeeld. En dat is George Clooney. En ook wel een beetje over Apple. Straks na 4 uur is dat het geval. Hij legt het zelf heel graag uit. Alok en Khalid, Dive Into Me. Naar David Guetta en Aiken. Een van de eerste grote hits voor...

0: Dit is Top.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. Veel branden in het zuiden van Europa. Maar ook bij ons blijft het gevaarlijk. Bart kent daarover de details. Goedemiddag, Bart.
2: Goedemiddag. Het brandgevaar in Wallonië blijft gevaarlijk groot door de droogte van de natuur. En ook het grondwaterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag. Dat laat de Waalse regering weten. Hier bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje met de bijhorende maatregelen. Opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Jo Broens. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer terugkeren naar hun huizen. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
3: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen recht verzorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
2: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor 4. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Bedankt, Bart. Even kijken waar de files staan. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verliezen 50 minuten. E313, daar is een vertraging van 25 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland door een defect voertuig verliezen daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. En een kleine 20 minuten buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem.
0: Dit is Top. De Vries.
1: Ben je klaar voor een invasie van Summer Beats? Zometeen nog Kate Ryan zelfs, BB Rexha, maar starten met Medusa. Dit is Bad Memories.
0: Top.

misschien al vergeten, maar met de sampletje erin van Faithless. We hebben vandaag te maken met een schaars artikel tijdens de zomer van 2026. Bewolking zegt, dat hebben we ook al lang niet meer gezien. Maar bon, het regent niet en koud is het ook al niet, dus we kunnen niet klagen. Ik heb het straks over een veiling van artiesten die tijdens de halftime show op het WK voetbal hebben opgetreden. Er zijn een aantal zaken van die gasten geveild voor heel veel centjes. Maar eerst, de Polonaise dansen en vooral en français.

0: aus Deutschland, Kamerads.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Naar wat heb jij vandaag al liggen surfen? Misschien naar de allerlaatste solden, want het loopt ook helemaal op zijn einde nu natuurlijk. Maar het stond wel niet in de meest gezochte zoektermen, want ik heb ze hier weer voor je.
1: Vandaag om
0: 2 uur.
1: Werd massaal via Google gezocht naar
0: George Clooney. Waarom George Clooney? Wel, ook George Clooney en zijn vrouw Amal hebben de woning in het zuiden van Frankrijk en dat moeten ze nu verlaten, net zoals vele andere mensen, maar ook die sterren dus vanwege de natuurbrand in de omgeving. Clooney woont met zijn gezin in Brignoles, een plaats in het zuiden van Frankrijk waar meerdere natuurbranden woeden. Clooney kocht de woning in Frankrijk in 2021 en woont daar nu eigenlijk een groot deel van het jaar.
1: En om
0: 2:30
1: werd gezocht naar
0: Apple. Apple, de beurswaarde van dat bedrijf, is voor het eerst de grens van 5 biljoen dollar gepasseerd. Alleen chipbouwer Nvidia bereikte eerder zo'n hoge beurswaarde. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden in als waardevolste bedrijf ter wereld. De meeste inkomsten halen ze op dit moment uit de diensten zoals cloud service die ze aanbieden. Maar ook de iPhone is nog altijd zeer populair.

0: Ik zei daarnet een bewolkte dag, maar ja, het regent niet, dus we hebben er geen last van. Maar ik word hier toch een beetje op de vingers getikt door Ruud. Ruud, zeggen ze, wat is het probleem met de regen?
1: Ja, in Beringen regent het dus wel op het moment.
0: Ach, oei, mijn excuus. Ja, dat wist ik niet. En is het veel regen of is het een paar spettertjes?
1: In het begin heeft het even gekregen, maar nu valt het menu wel wat geminderd. Met de nog
0: ja.
1: Zeker anderhalf uur op het regenen.
0: Oh, jammer, dat is al lang. Hè. Vind je het erg of niet?
1: Voor de natuur niet, maar voor onszelf. We kunnen buiten niks meer doen, natuurlijk. Hè.
0: Ja, ik snap het. Vind je het zo erg dat ik een plaat voor jou moet opdragen zometeen?
1: Of is dat... Dat mag, dat moet niet per se.
0: Nou, je moet het zeggen, hè. Is dat erover of is het niet nodig?
1: Nee,
0: zo erg is het. Oké, voilà, dan gaan we het zo houden. Maar bedankt voor de reactie en hopelijk stopt het al snel met regenen in Limburg, hè?
1: Ja, laten we hopen, ja.
0: Oké, groetjes.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Zometeen draai de Queen of Pop. Madonna is weer helemaal back in business. Ze was al vol een bak bezig in het Nederlands op haar stories de afgelopen dagen. Het heeft alles te maken met haar optreden van zaterdag op de World Pride in Amsterdam. Zij komen ook uit Nederland. Dit zijn de Four Strings.

0: Nou, toch straf dat ze er nog altijd staat, op haar gezegende leeftijd. Madonna was dat en Danceteria. Een aantal spullen zijn geveild. Een paar dagen geleden van artiesten die hebben opgetreden tijdens de halftime show op het WK voetbal. En Madonna was daar ook bij. Wat er juist geveild is van de Queen of Pop, dat hoor je zo meteen. Eerst naar de weg met 3 kwartier vertraging. En dat is op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook 20 minuten. 20 minuten in Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor een maximum een kwartier.
1: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zene. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

Zoveel verontschuldigingen, dan denk ik dat het ook ergens nodig zal zijn. Topic en Becky G. Sorry, papa. Of papi, ook goed. Er is een online veiling geweest met voorwerpen van het WK voetbal. En dat heeft ruim $652.000 opgebracht. Allemaal voor Gianni. Nee, dat is niet waar. Voor het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat investeert in onderwijs en voetbal voor kinderen. Dat is een nobel doel. En wat is er nu geveild? Wel, allereerst... geel topje met bijpassende broek van Shakira... die ze droeg in de videoclip van Die Die. Dat bracht ruim $8.000 op. Ja, ik had het meer verwacht. Maar ook nog roze handschoenen van... Madonna. Roze handschoenen gingen onder de hamer voor $40.000. En ook de sneakers van Justin Bieber. Waarmee je dus zong daar. $26.000 heeft dat opgebracht. Maar top of the bill was een shirt van Jimin. Jimin moet ik zeggen van BTS. Voor $110.000. Ja, lucratieve bijverdienst is dat toch. Het werkt beter dan Vinted. Ik zit nu te denken, ik heb nog thuis een oude koptelefoon liggen... waarmee ik ooit deze radiostudie heb gepresenteerd. Dus mocht iemand interesse hebben voor een goed bod in de app, doe ik hem weg. Dit is Loreen en Tattoo...

Second Voice, Let Me Be. Het ging daarnet over al die artiesten van het WK voetbal die zaken hebben geveild voor grote bedragen. Ik dacht, ja, ik wil hier ook eens proberen. Maar het is duidelijk dat ik geen Justin Bieber ben. Ik dacht, met mijn oude koptelefoon, die ga ik hier proberen verpatsen. Maar Andy stuurt, allee Wouter, het is goed voor 5 euro voor uw oude koptelefoon. Bon, Andy, merci voor de geste, maar voor 5 euro? Nee, daarvoor ga ik hem houden.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
1: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
1: Bommetje of rustige duik?
3: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
1: Meer info. dm-zwembaden.be.
4: Kansen krijgen op je werk.
5: Check.
4: Interesse in machines.
5: Check.
4: Goede werksfeer.
5: Yes.
4: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
6: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

aflevering van de Top Hit 40. En vorige keer stond deze Die Die op 3. Moving to the Sun van Jugal en Ultranate. 1. Een re-entry op 1 vorige week. Talk to You van Another. 2. En wat wordt het morgen? Dat hoor je tussen 1 en 4 met de enige echte Bart-Jan natuurlijk hier bij Top. Blijven ze op 1, Another, of wordt het een andere? Ja, we luisteren natuurlijk ook morgen naar Top.

Harry PFR en Sola, ja, ik had het eigenlijk al een beetje afgesloten van die oude koptelefoon die ik wou verkopen. Iemand bood daar net 5 euro, maar begin nu opeens te twijfelen, want luisteraars blijven maar insturen in de app. Een naamgenoot stuurt hier, wat denk je van 5,50 euro en een pintje op café? Ja jongens, begin te twijfelen.

0: plaat kiezen in de komkommerhit. Eerst zijn hier de top headlines. En die komen van Bart. Dag Bart.
1: Goedemiddag. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Uniso. Retail-expert Giel Sterks.
2: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte en daartegen tegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht en die brengen natuurlijk de omzet.
1: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. Drie Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisterenavond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
3: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
1: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
0: Ja, we gaan de toppers eens inzetten om een naam te verzinnen voor die bultrug, Bart. Eerst even naar de weg. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 3/4. De E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten. A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 20 minuten. 20 minuten Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een vertraging. Maximum een kwartiertje.
4: Dit is top. Wouter de Vries.
0: Met de beste playlist van de zomer, Summerbeat, zometeen van Eli Oaks. Eerst starten met deze mooie combo, Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: ga niet zeggen dat niets onmogelijk is, maar veel meer wordt mogelijk als je top luistert. Zometeen komt Shane Paul weer voor je zingen, samen met zijn orkest natuurlijk. En als je ontdekt wat hij zingt, dan kan je zo'n nieuw zomers drankje winnen. En voor de rest, als je vandaag jarig bent, ja, happy birthday to you. Weet dan dat je ook jarig bent met deze cat.
1: Hasta la vista, baby.
0: De Terminator, Arnold Schwarzenegger, is vandaag ook jarig. 79 is hij geworden.

0: Alesso e Sasha, Destiny.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: En we gaan vanmiddag weer richting Shane Paul. Dat is de artiest die exclusief bij Top te horen is, heel de zomer lang. En hij gaat weer een nummer voor je zingen, hè? Samen met zijn orkest, moet ik toegeven. Dat is een nummer uit Summer Beat 1000. En als jij herkent wat onze Shane zometeen zingt, dan mag je dat insturen in de Top Radio BE app. Ik zou zeggen, let vooral op de melodie. En denk daarbij dan ook dat het twee keer sneller gaat. En dan denk je dat hij er bijna zit. En Shane, het is eigenlijk origineel instrumentaal, hoor, maar de Shane kon zich niet houden. Hij is veel bezig van brum, boom, boom, abadam, bam, bam. Ja, luister zelf. Ja, het is echt freestylen vandaag. Allee, als je denkt te weten wat hij zingt, stuur het dan maar in de Top Radio BE app. De tiende met juiste antwoord wint.

0: finale is dat hier, zeg.
1: Jamaica, Jamaica.
0: Maar het venijn zat een beetje in de staart. Ik hoop dat je goed hebt geluisterd tot het einde. Goed, als je denkt te weten wat onze Shane Polier heeft gezongen, titel en artiest, graag. Als het even kan, stuur maar in met een bericht in onze app Top Radio BE. Heb dat op veel leuke tieden die het juiste antwoord hierin stuurt. Kan zo meteen kans maken op het Solare Frits pakketje. Het is een nieuw drankje, nieuwe apéro voor de zomer. En nu de stem van de engel, Ariana Grande.

0: gezongen?
1: Ik weet het niet helemaal. Het is precies moeilijker dan ik dacht.
2: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag. Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
3: Krevel.
4: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solden bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.

0: Space Cats, Shine On Me, absolute classic. Ik ga dat ook eens vragen aan Lisbeth, die momenteel aan het meeluisteren is, want die is geselecteerd voor spelletje, of ze dat ook een absolute classic vindt. Zeg het maar, Lisbeth.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Shane Paul zong daarnet. Bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam. Dan moest je eigenlijk gewoon meezingen.
2: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: En dan kom je er vanzelf op. Oké, beland ik weer op de car kit van Lisbeth in de auto. Ja. Lisbeth, nogmaals, welkom op de radio. Ben je naar huis aan het rijden van het werk?
1: Nee, ik ben ondertussen boodschappen aan het doen.
0: Dus. Ah ja, ook goed. De inkopen voor vanavond, of wat is het?
1: Materiaal voor de aankoop van een brommer en we hebben nog wat spulletjes nodig.
0: Ja, sorry dat ik zo indiscreet ben.
1: Nee.
0: Lisbeth, maar vertel eens, wat heeft onze Shane en vooral zijn orkest daarnet gebracht?
1: Martin Garrix met Animals.
0: Animals van Martin Garrix. En dat antwoord dat is ook... Ja, helemaal goed, Lisbeth. Proficiat wint het Apéro spritspakket van Freshenet. Voor tijdens de zomer. En een nieuw zomers drankje om eens uit te proberen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat kan altijd van pas komen. Oké, veel plezier met de shopping zometeen. En ik ga Martin Garrix nog eens draaien. Weet je hoe jong hij was toen hij dit zijn allereerste track eigenlijk hit uitbracht? Weet je dat nog?
1: 18 of 19?
0: Doe ze een jaartje minder dan 18.
1: 17.
0: Ja, voilà, dan heb je het juist. Oké, Lisbeth, prettige vakantie verder, hè? Of allee, prettige dag. Salut.
1: Ja, dag.
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Digilicious Forever Young, zometeen. Eerst naar de weg met een half uur vertraging op de buitenring van Brussel door een ongeval ter hoogte van Jetten. Vanaf Geenbergen verlies je die tijd. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten en 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor de maximum 10 minuten.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Nog steeds al volonté.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Woensdag 12 augustus, dat is een dag om in de gaten te houden, want dan zal in België de grootste zonsverduistering zijn sinds 1999. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. En een zonsverduistering van die omvang in ons land, dat zal pas opnieuw zichtbaar zijn in 2081. Kans is klein dat ik hier dan nog sta om dit programma te presenteren, maar... En mensen weten het nooit, hè. Bon, we gaan er een passende track voor draaien voor dit komkommernieuws. Over het zonnetje en vooral de zonsverduistering. Dus dat kan niet zijn. Ik geef een aantal voorbeelden. De link kan zijn sun, dark, shadow. Maar bon, het is een aanzet om eens over na te denken voor een passende plaats. Maar doe er vooral zelf je ding mee. En dan maar insturen in de Top Radio BE-app. Kies er een goede uit. Bye.

0: Offenbach en Star Sailor hebben de handen in elkaar geslagen voor deze nieuwe versie, Four to the Floor. Wat wordt zometeen de komkommerhit voor die grote zonsverduistering die eraan komt op 12 augustus? Ik check nog even de berichtjes die binnenkomen in de app en dan hoor je het zometeen.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
10: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
11: Our Dreams!
12: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
13: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
14: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
13: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
16: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
17: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wiene?
17: Sun Systems.
18: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
17: Sun Systems.
15: Ja, hallo maat.

0: Lucas en Steve met... Tijd voor...
1: De komkommerhit.
0: En het ging over 12 augustus. Noteer dat alvast als je een mooi natuurfenomeen wil meemaken. Het is een zonsverduistering die eraan komt. En de volgende van dat kaliber is maar in 2081. Het zal net voor zonsondergang zich afspelen. Maar we zoeken altijd naar de passende plaat natuurlijk bij het komkommernieuws. Dat is de komkommerhit. Er is van alles aangevraagd, zie ik in de app. Evi kwam hier met dit voorstel. Waarom niet de moon? Ja, blow the speakers. En ook deze is binnengekomen, In the Dark van Pieter. Allee, Pieter vroeg hem aan, hè, van Armin van Buuren en David Guetta natuurlijk. Maar ook dit was een verzoekje als komkommerhit. Avicii, Fade into Darkness. Was eigenlijk allemaal goed geweest, maar ik ga er deze uitkiezen. En ik hoop dat je het met me eens bent. Het voorstel van Joris. Voor deze Jordan & Baker.
2: And see the dark explode the light.
0: Als komkommerhit en inderdaad explode the light als de maan dan weer terug verdwijnt van voor de zon.

BB en David en Sad Girls. Ik heb het straks absoluut niet over Sad Girls, maar eerder Wild Girls. Want de Real Housewives of Antwerp komen terug op televisie. Derde seizoen ondertussen. Twee vrouwen worden de laan uitgestuurd en worden ook vervangen door twee nieuwe dames. Wie dat zijn, dat vertel ik je allemaal straks na 6 uur. Eerst deze million seller van de 90s. Ja, de absolute nummer 1 hit van Snap uit 1992. En ze gaan hem zelf aankondigen. Hier is

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Stop!
3: Het is 6 uur geweest, de solderen zitten er bijna op. Maar is het eigenlijk goed geweest van verkoop? Bart doet een round-up. Goedenavond.
4: Goedemiddag. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Uniso. Retail-expert Giel Sterks.
5: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
4: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. Drie Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisterenavond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakt de balans op na een week in de regio.
6: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
4: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overstoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
3: Er zijn vertragingen op de binnenring van Brussel tussen Astridlaan en Jette, verlies je een half uur. Buitenring, daar is een ongeval gebeurd. Hoogte van Jette, je schuift aan vanaf Grimbergen, je bent 20 minuten kwijt. En de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten vertraging.
2: Dit is Stop! Wouter de Vries.
3: Het is goed nieuws voor Sam Smith, vertel ik je zometeen. Maar eerst naar huis bumperen. Zometeen met Silva Bampa. Starten met Lost Frequencies. Hier is Live It All.
2: Stop!

0: top.
1: Ben jij nog iets leuks van plan vanavond? Je mag het me vertellen in de topradio.be. Misschien ga je nog op stap met vrienden, ga je iets eten of ga je gewoon naar huis. Of je weet, is het gewoon de was en de plas vanavond. Soms kan het ook niet anders zijn natuurlijk. In elk geval, ik ben er vanavond voor iedereen. Ik vertel je zometeen ook nog meer over het nieuwe seizoen wat eraan komt van The Real Housewives of Antwerp. We hebben hier al een paar op bezoek gehad in de studio. In elk geval, er gaan twee vrouwen van vorig jaar in het nieuwe seizoen niet meer meedoen. Die worden vervangen door twee nieuwe dames. Wie dat zijn en hoe ze zijn qua karakter, ja, dat ga ik zo meteen al een beetje voor je lossen. En voor de rest gewoon goede muziek. Misschien moet ik eens, ja, wat denk je, dat ik eens iets speel op de piano voor jou? Ja, leuk, pianomuziekje. Maar misschien ook een beetje eentonig op de duur. Een piano. Nee, misschien is het niet beter dat misschien een viool erbij haal. Ja, de viool kan de stemming beter zetten, denk ik. Dus ik laat die van Clean Bandit even een ding doen.

0: Rumors from Thomas Gray. Er komt een nieuw seizoen aan van The Real Housewives of Antwerp. Dat is al het derde seizoen en we hebben ze hier allemaal een beetje gehad. Hè. Kiki is al langsgekomen, Amy en natuurlijk ook Natasha. Oh, wat was dat zeg, Natasha? In de Party Room XL, was al even geleden. Maar weet je dan nog, met het fotospel, dan moest ze foto's raden die ik hier gaf. Wacht, we gaan nog eens terug naar dat moment.
1: Is dit in een nieuw fotospel, Natasha?
0: Nee. Ja, nee. Ik heb
1: dat hier allemaal afgepreed. Dus ik ga je één foto doorgeven. Ik neem hem even bij jou. Oh, voilà, ik toon hem misschien ook eventjes aan de camera. Wie heb je in je hand?
2: De camera.
1: Wie denk je dat het is?
2: Ja, het is wel een knappe man.
1: Nou, noem gewoon een naam. Ik ga een fragment draaien om het te makkelijker te maken.
2: Oké, Bob Sinclair.
1: Wat? Dat is gewoon juist. Het is Bob Sinclair.
0: Ja. Het kwam allemaal naar aanleiding van de aflevering waar ze Mike Jagger eigenlijk verwarde. En toen zijn ze ook Mick Jagger. Allee, een Babylonische spraakverwarring. Maar in elk geval in het nieuwe seizoen. Natasha zal er weer bij zijn. Kiki, Annelies, Amy en Melissa. Wie er eruit vliegen, dat zijn Camelia en Julie. Goed, die zagen we ook niet zo vaak in de vorige afleveringen. En ze worden vervangen in de groep door twee gloednieuwe vrouwen. Jill Knudde en Laura Karpels. En wie zijn dat nu? Jill is een self-made onderneemster. Houdt van gezondheid en wellness. En Laura doet iets met sneakers en designerkledij. En ze heeft een scherpe tong en droge humor, lezen we in het persbericht. Allee, dat belooft weer wat. Het zal een jungle zijn op televisie. Binnenkort dus kunnen we dat zien. The Real Housewives of Antwerp, derde seizoen. Dit is Top. Nu met A-Lok en de Chainsmokers.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Deze track is van Max en Dean. Max Dean en Luke Dean inderdaad. En Can't Decide. Ja, sorry, ik was hier even afgeleid. Can't Decide, het zou wel eens van toepassing kunnen zijn voor Koen. Koen stuurt hier in de Top Radio BE app. We gaan vanavond gaan eten in Brugge, voetjes onder tafel. Ja, als je dan zo'n kaart hebt waar heel veel lekkere dingen op staan, dan wordt het soms dus moeilijk kiezen. Maar anyway, smakelijk eten.

0: is gloednieuwe muziek onderweg van Sam Smith, een nieuw album wat hij gaat uitbrengen. Straks de details daarover. Eerst de update van de weg en op dit moment is er nog een korte file en dat is 10 minuutjes, nee, een kwartier moet ik zeggen, op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem in de richting van Brussel.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Zeker een van de grote ontdekkingen van deze zomer uit Noorwegen, de Bausa en Magnetic. Goed nieuws voor Sam Smith, is verloofd met modeontwerper Christian Cohen. Ze zijn al 3 jaar een koppeltje. En verder had hij nog goed nieuws te melden.
1: Dit is Top.
0: Er komt een 5e studioalbum aan met de naam Hazel Eyes, vernoemd naar de oogkleur van zijn verloofde. Eerste keer trouwens dat het album gaat over liefde die wederzijds is. Vaak ging dat over melancholie in de liefde of een gebroken hart. Je zal het wel al eens meegemaakt hebben. En Sam noemt het een ode aan zijn relatie en mogelijk komend huwelijk. Hè, zeker dat het dan aankomt. Plaat komt uit op 21 augustus. Zometeen Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Eerst Shinjuku van Frankie Rizzardo. You're so-

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheiden. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Rihanna, only girl in the world. Ik ken the only retro track in the world. Die altijd werkt. Je gaat me gelijk geven hoor. Let op, 1, 3, 2, 1.

0: En voilà, we zijn weer wakker vanavond.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Is het tijd natuurlijk voor de Summer Beat 1000 Shuffle. Populairste platen van de Summer Beat 1000 in de blender gegooid. Ik ga de eerste al lossen en dat is voor iedereen die overuren moet kloppen op het werk. Of misschien net begonnen is met de avondshift. Work van Masters at Work. Om ermee in te knallen zometeen in de Summer Beat 1000 Shuffle. Ik laat hier nog met de populairste track van op Tomorrowland, die daar het meest is gedraaid, Prospa en Clooney.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Uniso. Retail-expert Giel Sterks.
2: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegen over staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht en die brengen natuurlijk de omzet.
1: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. Drie Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisterenavond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
3: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
1: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overstoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden. Dit is

0: Het beste uit de Summer Beat 1000. De Summer Beat 1000 Shuffle.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is a mozzarella van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Mannekes.
6: Bumpy.
5: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jamma.
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
7: Oh, ik kan niet.
5: Ik ook niet.
7: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
7: Wij klussen mee.
6: Yay!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles, ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
5: Dit is Top. We make your move. 1000 Shuffle.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Download

Goedemiddag. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer

0: 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Uniso. Retail-expert Giel Sterks.
1: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
0: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. Drie Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisterenavond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
2: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
0: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.

0: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Ja, maar.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Gamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is top. We make you move.
6: Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Emphano! Away!

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

Riverside, motherfucker.

Discovery Channel. Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move. Top Radio boost.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willigen van Skies.
2: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
1: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. En 2-2 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Nochtans werd er eerst een andere winnaar aangeduid.

0: maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie.
1: Ik had wel het gevoel dat Jensen mij passeerde, maar ik kon ook op het moment zelf niet horen, of het nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat ik al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mij de foto lieten zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, het is wel een speciale ervaring inderdaad.
0: De Australiër Jensen Plowright werd tweede, Toon Aarts derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.